0: hardste rock'n'roll komt uit Australië. Vanavond voor Veronica's Countdown is hier AC/DC!
1: We're on TV now, so I want you all to smile, all right?